0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te blijven.

0: goudgoud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Bezoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen,

0: massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Je energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken. Lippenslaan 124 050 96 06 60.

0: voor jou. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, ik neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke

0: Naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter de Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum de Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Billy ging weg van huis met maar $1 op zak en met een hoofd vol dromen. Ergens zal het toch wel beter zijn dan hier, dacht hij, terwijl hij zijn geboortedorp achter zich liet. Tegelijkertijd pakte Patty haar koffers en legde een briefje voor haar moeder. Ze was nog maar 17 jaar. Met tranen in haar ogen gaf ze haar jongste zusje een afscheidszoen. Billy en Patty kropen dicht tegen elkaar aan, terwijl ze samen de hele nacht doorreden. Ze waren bang, maar ook verheugd. Het leven is maar kort, dus we moeten er het beste van zien te maken, zeiden ze tegen elkaar. Ze zouden het ervan nemen, voordat het leven als zand door hun handen zou wegglijden. Het waren jonge rebellen, vrijbuiters, die Billy en die Patty. Maar ja, het paradijs was nog ver weg voor ze. Ze probeerden het in een plaats aan de kust. Daar vonden ze een klein tweekamersflatje, waar ze het samen wel dachten te redden. Maar alles viel tegen. Uiteindelijk vonden ze het geluk alleen nog maar in elkaars armen. Billy besloot een brief naar Patty's ouders te schrijven. Het spijt ons dat het zo is gelopen, legde hij uit. Maar het had geen zin om nog langer te praten als jullie toch niet wilden luisteren. Daarom zijn we weggegaan. P.S. Patty is net moeder geworden van een gezonde jongen van 3 kilogram 750 gram. Tja, dat zijn nu die jonge rebellen, de vrijbuiters van deze tijd. Niets houdt ze tegen en niemand hoeft ze te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. Young Turks, Rod Stewart.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
4: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Een valschermspringer is zaterdagmiddag zwaar gewond geraakt op het vliegveld van Schaffen. Hij sprong uit een vliegtuig, maar zijn parachute ging niet volledig open. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zandhoven gaat 5 visstewards inzetten aan de visvijver in Viersel. Het zijn zelfvissers die extra oog zullen hebben voor mogelijke overlast. Sinds vorige zomer is de vijver in Viersel niet meer toegankelijk tijdens het weekend, omdat vissers er barbecueden of hun behoefte deden achter de boom.
8: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: No commercials, more fun.
8: Radio Ommeland.
12: Hi there, it's Gloria Gaynor.
13: Hello, I'm Phil Collins.
14: Hi, this is Madonna.
15: Hi, this is Lionel Richie.
16: Hi, this is Stevie Nicks.
17: Hey, this is Miley Cyrus.
8: De grootste hits aller tijden.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vind je niet meteen wat je zoekt? Omdat je zicht verminderd is? VNZ betaalt je tot 100 euro voor je nieuwe bril of lenzen. Ah.
2: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
5: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 7 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.
1: Aha, aha,

bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.be. Onder vrije tijd kan je daar klikken op zelf iets organiseren.

0: Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.
1: Vraagt een man aan iemand, wanneer komt de trein? Zegt de ander man, hij zal wel komen, de rails liggen er al. Er zit een man in een restaurant. Hij heeft gedaan met eten en de ober komt vragen, hoe vond u het eten? De man antwoordt, door mijn aardappel even te verleggen.
0: Dit is Radio

0: Tijdens de classics, enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: mooie oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
8: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
8: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
10: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden, kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Het regionale nieuws.
1: Het grootste opgezette feest in het Brusselse Jubelpark, naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, moet zonder vuurwerk verlopen. Dat vindt dierenrechtenorganisatie Gaia, die de Amerikaanse ambassadeur Bill White daartoe opriep in een brief.
13: Langs een woning in de Meulebekenstraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
14: De radio voor Brugge en omstreken.

0: er oud.
1: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
2: 104.9 FM.
1: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en het beste van de afgelopen 20 jaar. Dat hoor je hier.
2: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ommeland Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.

0: Voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.

0: of standen.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
2: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Nee joh, doe dat nu. Je kan toch nooit weten. Het is best een mooi liedje. Wat kan jou het schelen? We zijn even binnengegript in een studentenkamer in Tilburg. Een jaar of 13 geleden. Daar zit hij, die keurige rechtenstudent. Met zijn even keurige vriendin. Hij speelt in zijn vrije tijd in een studentenbandje dat af en toe in het eigen café optredens geeft. Elke keer is daar één liedje waarbij men allemaal het dak uitgaat. Het is een bijzonder liedje, want dat studentje schreef het speciaal voor zijn vriendin na een romantisch weekendje in België, bij ons dus. Nu zit diezelfde vriendin op hem in te praten. Doe nu toch mee aan dat studentensongfestival met ons liedje. Echt, je gaat winnen, zegt ze. Maar haar vriendje is er nog niet zo zeker van. Maar hij laat zich ompraten, want zo gaat dat. Een paar weken later staat hij met zijn groep op dat songfestival. De zaal gaat helemaal uit zijn dak. Een platenproducer die er toevallig rondloopt, is meteen verkocht. Jongen, ik beloof je, aan het einde van deze zomer sta je op nummer 1, zegt hij, terwijl hij de verlegen student op zijn schouders slaat. Ja, ja, dat zal wel, denkt die student. Maar toch gaat hij met die producer in zee. Je weet immers maar nooit. Die producer krijgt nog gelijk ook. Niet alleen de studenten in dat café of de mensen op dat songfestival gaan helemaal uit hun dak. De rest van Nederland en Vlaanderen doet dat ook. Dat ene liedje dat ontstond in dat romantische weekendje in ons land wordt een dikke nummer 1 hit. En een echte hitlegende. Dat keurige rechtenstudentje werd in één klap een ster. En dat had Guus Meeuwis nooit kunnen denken. En dat allemaal dankzij Het is een Nacht.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het Koning Boudewijn Stadion was het strijdtoneel van de supporters van Anderlecht en Union tijdens de finale van de Beker van België. Het stadion liep aanzienlijke schade op tijdens de match die na verlengingen met 3-1 werd gewonnen door Union. De Brusselse scheep van Sport Florence Frelinks heeft de vastgestelde schade met de grootste kracht veroordeeld. Met name in de tribune van Anderlecht. De club krijgt de factuur toegestuurd.

heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch o zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
5: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
5: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: In Oostende ging de welbekende actie tegen illegaal verblijf door. Onder een stralende zon werden 35 personen gecontroleerd. De actie die zich richt op illegaal verblijf en de overlast die ermee gepaard gaat, gebeurde zoals steeds in samenwerking met dienst Vreemdelingenzaken. 4 personen werden bestuurlijk van hun vrijheid benomen wegens illegaal verblijf.
6: Precies een jaar geleden vond in het Nationaal Park Hoge Kempen een grote natuurbrand plaats. Zo'n 30 hectare heide gingen in vlammen op. Een jaar later groeit er opnieuw leven op de Mechelse heide. Het agentschap Natuur en Bos legde bredere zandwegen aan die toekomstige branden moeten afremmen en houdt brandbare grassen kort met schaap.
7: Dat je pas vanaf 18 jaar een rijbewijs mag halen, heeft een reden. Jongeren van 16 à 17 jaar, en zeker jonge mannen, hebben vaak moeite met risico-inschatting. Dat zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS na de crash met minderjarigen in Herentals. Het ongeval komt nog geen week na de zware crash in Brasschaat, waarbij een 16-jarige jongen om het leven kwam. Voor de rechtbank van Brussel is het proces gestart tegen een criminele organisatie die op verschillende plaatsen in het land illegale sigarettenfabrieken op poten zou hebben gezet. Het parket eist 4 jaar cel tegen het vermoedelijke kopstuk.
4: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag is opnieuw zonnig met vooral in de ochtend soms wat hoge wolken. In de namiddag verlaten de hoge wolkensluis ons land in het oosten. Het wordt erg warm met maximaal tussen de 24 en tot zelfs 30 graden. Lokaal zelfs 31 graden.
4: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Tot 5 jaar cel en bijna €1 miljoen aan drugswinsten. Dat vordert het Openbaar Ministerie van een 6-koppige drugsbende die op grote schaal drugs leverde in de regio rond Kortrijk.

0: bestellen, taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
5: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè?
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 9 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Baron Vic Zwerts staat op de eerste rij wanneer het Heremnieke versterkt met een koor de voor de gelegenheid gecomponeerde Soedalmars speelt in een festivaltent in Merksplas Kolonie. Hier vieren duizenden medewerkers en hun familie de 60ste verjaardag van Soedal. Hey!
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
0: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De scheidsrechter van 59 jaar uit Zonhoven, die op 17 april een voetbalstorm van Stokkum slagen toediende, na een discussie op het veld, wordt definitief geschrapt van de bondslijsten. Dat wil zeggen dat hij nooit meer een match mag fluiten. Ik vraag me nog steeds af waarom hij het heeft gedaan, zegt het slachtoffer Wendy Mees.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus... kan het net iets draaglijker maken. Met onze Hospie Plus kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
2: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf vandaag een brugvoeg op het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse buitenring, R0, richting Bergen. Tot en met 7 juni rijdt het verkeer aan een lagere snelheid over 3 versmalde rijstroken. En dat vergroot vooral voor het verkeer vanuit Gent het risico op files aanzienlijk, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum. 40 volwassenen met een mentale beperking, autisme of psychische kwetsbaarheden kunnen vanaf vandaag terecht in het dagcentrum Hemelenveld in Tienen. Daar kunnen ze activiteiten volgen die zich vooral buiten afspelen in de tuin, weide en natuur. Op termijn zal het dagcentrum ook een buurtpunt worden. Na de wedstrijd KV Mechelen-Club Brugge van donderdagavond zijn er rellen uitgebroken in het stadion in Mechelen. De politie moest ingrijpen met pepperspray, waarbij 6 supporters gewond raakten. 4 supporters werden bestuurlijk aangehouden. Een restaurant in Groot Bijgaarde probeert extra klanten te lokken door hun taxirit naar huis terug te betalen. Op die manier hoeft niemand Bob te zijn. Klanten drinken steeds minder alcohol bij het eten. om gezondheidsredenen en om geld uit te sparen. Maar als ze dat doen uit schrik voor politiecontroles, hebben wij een oplossing, vertelt Bertrand van de Plas van restaurant L'Arfineo.
10: Auxilia kreeg een prijs van 10.000 euro van de Koningin Paola Stichting. Die stichting geeft geld aan organisaties die een maatschappelijke impact hebben. Vrijwilligers bij Auxilia VZW ondersteunen kinderen met beperkte kansen bij het leren. Enkele Limburgse kinderen mochten samen met de vrijwilligers van Auxilia naar het kasteel van Laeken om prinses Claire te ontmoeten.
11: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vandaag is opnieuw zonnig met vooral in de ochtend soms wat hoge wolken. In de namiddag verlaten de hoge wolkensluis ons land in het oosten. Het wordt erg warm met maximaal tussen de 24 en tot zelfs 30 graden. Lokaal zelfs 31 graden.
14: Welkom.
15: Classic Station.
16: Dit is Radio.

Het is 1975 en de Engelse zanger is in een paar jaar tijd wereldberoemd geworden en hij neemt er het goede van. Hij gaat van het ene feestje naar het andere, heeft een kapitale villa in Los Angeles gekocht en gaat met de mooiste vrouwen om. Dat saaie en koude Engeland, daar wil hij voorlopig niks meer van weten. Nee, het warme Los Angeles is voor hem een veel betere plek, vindt hij. Maar ja, na 4 jaar begint het toch een beetje te kribbelen bij hem. Af en toe kan hij nog best heimwee hebben naar dat koude en grijze Engeland. Maar ook al zou hij willen, hij kan niet eens terug. Want door allerlei belastingsmaatregelen moet hij meteen 80% van zijn vermogen aan de Engelse Belastingsdienst betalen, zodra hij ook maar 1 voet op de Engelse bodem zet. En daarom is hij eigenlijk gevangen geworden van zijn eigen succes en rijkdom. Hij wil wel terug, maar hij kan niet. Dat begint aan de zanger te knagen. Als hij tijdens zijn Amerikaanse tournee een liedje hoort over heimwee, is voor hem de maat vol. Hij neemt het liedje op en heeft er een wereldhit mee. Gewoon omdat hij zo'n heimwee heeft naar huis. Daarom heeft hij een dubbele gevoel bij het succes van het liedje. Want aan de ene kant kan hij zijn heimwee goed beheersen. Aan de andere kant wordt hij door het succes nog rijker en nog beroemder, zodat hij nog langer in Amerika zal moeten blijven. Een wereldhit die een blok aan benen wordt voor Rod Stewart. Dat is het verhaal achter de hitlegende van Sailing.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Ik zie haar verdwijnen, letterlijk en figuurlijk. De eetstoornis neemt het over. Tenminste 6 maanden moet Jana uit Dilzen-Stockholm wachten voor een opname. Die tijd is er niet, trekt de mama Renata aan de alarmbel. Ik wil geholpen worden, zegt Jana.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: LKE Renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Alle verbouw

0: bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
5: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De Europese Unie en Mexico hebben vrijdag in Mexico-stad een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Zo verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. Met ook een nieuw samenwerkingsakkoord willen de twee hun samenwerking versterken in tijden van groeiende globale onzekerheid door onder meer het tarievenbeleid en de Amerikaanse regering, Chinese exportbeperkingen en de oorlog in Iran.

Paltje Oud van de Groot zit aller tijden. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Vlaamse minister van Justitie, Zuhal Demir, waarschuwt voor het hoge aantal mensen met een enkel band die onder toezicht staan van het Vlaamse Centrum Elektronisch Toezicht. Vandaag gaat het om 2099 mensen, dat is een dagrecord. Het is geen record waar je vrolijk van wordt en het einde van de stijging is voorlopig niet in zicht, zegt Demir in een persbericht. Voorbije weken werd het dagrecord meermaals gebroken.

Het is 1987. John is een Amerikaanse singer-songwriter die al jaren ploetert voor een beetje succes. Maar dat is er nooit gekomen. Zijn platenlabel heeft hem dan ook allang ontslagen. John denkt dat hij niks meer te zoeken heeft in de muziekbusiness. Hij speelt af en toe nog in kleine cafés in de buurt van zijn huis, maar dat is het dan. Ook treedt hij nog wel eens op in een gitaarwinkel bij hem in de stad, McCabe's Guitar Shop. De eigenaar ervan is altijd in John blijven geloven en doet dat nog steeds. Yo, je zou iets moeten doen met die nieuwe nummers die je vandaag hebt gespeeld, zegt de eigenaar van McCabe's. Maar John sputtert tegen. Ach, daar zit toch niemand op te wachten, zegt hij. Mijn tijd is voorbij. Maar de eigenaar van de gitaarwinkel laat het er niet bij zitten. Hij heeft nog wel wat contacten in de muziekwereld en belt een platenmaatschappij op. Kom eens luisteren, is de boodschap. En dat gebeurt. Een paar weken later zitten een paar mensen van platenlabels in de gitaarwinkel te luisteren naar de liedjes van John. En ze zijn enthousiast, want de nummers klinken goed. Vooral dat ene nummer dat John aan de piano speelt. Nu ja, vooruit dan maar, verzucht John als hij een platencontract voorgeschoteld krijgt. En dat is maar goed ook, want dat ene pianonummer wordt de redding van John. De plaat wordt een hit en een klassieker. En dat allemaal dankzij de eigenaar van McCabe's Guitar Shop, die ervoor zorgde dat John Hyatt een wereldhit scoort met Have a Little Faith in Me.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Dakman staat deze maand opnieuw heel in het teken van Reinaard de Vos. De Reinaard Schilling organiseert op zaterdag Reinaard 4 mei. En ook de traditionele kunst- en ambachtenmarkt was op het kalender geplaatst.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Euroshop. Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
8: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
10: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-39-88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
11: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
12: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
13: Het regionale nieuws.
1: In Menen zijn een tiental vogels gestorven door de vervuiling van de oude leienarm. Sinds vorige week zondag drijft er vet op het water. Hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf uit de buurt. De smurrie tast het verenkleed van watervogels aan, waardoor ze onderkoeld raken en sterven. Drie vogels zijn naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht voor verzorging. Koninklijke voetbalvereniging Tessport was op de uitreiking van de Vlaamse voetbalsterren. De niemand buitenspelclub van het jaar geworden. Met de Vlaamse voetbalsterren bekroont Voetbal Vlaanderen al 2 jaar clubs en vrijwilligers die het verschil maken op sporttechnisch, ethisch en maatschappelijk vlak.
14: Verschillende campussen van de UGen zijn beklad met rode verf en beschilderd met pro-Palestijnse slogans. Die vragen onder meer dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. De universiteit dient een klacht in tegen vandalisme.
15: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Superfood voor jonge helden. Het project dat de lage schoolkinderen gezonde voeding aanbiedt op school breidt verder uit. 21 van de 22 basisscholen in de stad Roeselaren doen al mee en elke deelnemende school voorziet voortaan dagelijks een gezond aanbod voor elk kind.

0: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel van vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 11 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In de Verenigde Staten heeft de man van 21 het vuur geopend aan een controlepost in de buurt van het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis even in lockdown. President Trump was op dat ogenblik ook aanwezig. Over het motief van de schutter is niets bekend. Volgens bepaalde media had hij psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen bekroond met de prijs voor beste acteur. Het gaat om de jonge Belg Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Compagne. Coward is de nieuwe film van regisseur Lucas Dont en vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor Macchia was het zijn debuut op het Witte Doek. De Gouden Palm ging naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. Bij een grootschalige Russische aanval met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 1 dode en 24 gewonden gevallen. Daarbij werden enkele flatgebouwen en een school geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. De aanval was een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op een gebied in het oosten van Oekraïne dat onder Russische controle staat. Racing Genk heeft zich verzekerd van winst in de Europe Playoffs. Op de slotspeeldag nam het alsnog de leiding over van Standaard. De Limburgers wonnen overtuigend met 0-2 op het veld van OH Leuven. Standaard leed thuis een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Charleroi. Na de wedstrijd liep het daar volledig uit de hand. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd voor een Europees ticket. En Antwerp klopte Westerlo met 2-0. We krijgen opnieuw een zeer zonnige en warme dag. De temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 30 graden. Morgen en overmorgen doen we dat nog eens over. Vanaf woensdag komen er meer wolken opzetten, maar ook dan blijft het aangenaam met zo'n 23 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De internationale dag tegen homofobie en transfobie kreeg dit jaar in Turnhouten een geladen betekenis. Nadat een 14-jarige jongen in de stad werd mishandeld vanwege zijn biseksuele geaardheid, werd aan de Maranda de regenboogvlag gehezen als krachtig signaal tegen haat en geweld. De statistieken kregen jammer genoeg een gezicht.
2: You don't have to be beautiful to turn me.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. In steden zoals Kortrijk, Mechelen en Ninove gaat ook Hasselt gratis weerbaarheidstrainingen aanbieden voor vrouwen. Net zoals Ninove werkt Hasselt samen met een VZW die ontstond na de moord op Jelly van Espen.

zanger, maar zijn oude maatje. De man met wie hij jaren geleden een duo vormde. Ze hadden hit na hit, maar 10 jaar geleden was het mooi geweest. Sindsdien zien ze elkaar bijna nooit meer. Ook al vragen veel mensen hun vaak of ze weer eens wat samen gaan doen. Maar vanavond speelt zijn maatje dus in deze club. Donald wil wel gaan kijken, maar dan wel in een donker hoekje, zodat niemand hem kan zien. Eenmaal binnen klinkt het allemaal erg lekker, vooral de oude liedjes die zijn oude vriend speelt. Dan hoort hij plotseling een stem achter hem. Hey, is dat Donald niet? Jongens, kijk eens wie hier staat. Het is Donald. En voor hij het weet, kijkt de hele zaal hem aan. Kom op, Donald. Nu je hier toch bent, speel eens wat mee, roept het publiek. Donald wil nog nee zeggen, maar daar is nu geen beginnen meer aan. Dan kijkt hij naar het kleine podium. Zijn oude maat kijkt hem aan. Ik heb hier nog wel een gitaar voor je, oude jongen, nodigt hij hem uit. Donald is eindelijk overtuigd. Hij loopt naar het podium, plucht een gitaar in en speelt een paar liedjes mee. Het is weer net als vroeger, sterker nog. De twee krijgen er weer zin in en nog een jaar later ligt er een nieuwe plaat van ze in de winkels. En dat allemaal dankzij dat publiek in die kleine kroeg dat zelf voor een hitlegende zorgde. De hitlegende van Donald Fagen en zijn maatje Walter Becker. Steely Dan en Ricky, Don't Lose That Number.

0: is Radio Ommeland. Stadsradio, Nieuwsflits.
1: Veel gesnuffel, straatgewaggel of staartgewaggel en een zeldzame blaf op de 15e editie van de Boefjes. Met een staart konden etterlijke honden en hun baasjes met elkaar kennis maken. Ook katten en liefhebbers waren dit jaar voor het eerst welkom. Het hondenfestival in Geel en Herentals lokte heel wat viervoeters en hun baasjes. Het festival Boefers met een staartje ruilde het domein Teunenberg in Olen vorig jaar in voor een gloeiende en grasvelde aan de Lissevijver in Geel.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124 050 96 06 60.
3: Nee hoor, geen grap. VNZ betaalt tot 1400 euro aan tandzorgen terug. En met onze TandPlus-verzekering daarbovenop tot 2500 euro. Zo lach je met plezier al je tanden bloot.
4: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Morfio, goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
4: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
5: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
6: Oh, oké, ik neem mijn autosleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfio.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
8: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Na de brand aan het hoofdpodium van Tomorrowland vorig jaar heeft een onafhankelijke risicoanalyse geconcludeerd dat het festival al een stevige veiligheidsbasis had. Toch voert de organisatie een reeks bijkomende maatregelen in. Van real-time crowd monitoring tot extra brandwachten. Bij de brand van vorig jaar raakte het mainstage decor grotendeels vernield, maar er vielen geen gewonden. Het incident leidde wel tot vragen over brandveiligheid, evacuatiecapaciteit en crisisbeheer op het festivalterrein.
4: Met een ludieke video op sociale media heeft Sporting Hasselt bekendgemaakt dat het zijn proflicentie voor volgend seizoen beet heeft. De licentiecommissie van de KBVB buisde Sporting Hasselt in eerste en tweede zit, maar na een beroepsprocedure kreeg de spor alsnog de licentie voor 1B.
3: De gemeente Locristi krijgt een nieuw wapenschild en een nieuwe gemeentevlag. Op 1 januari 2025 fuseerde de gemeente met Wachtebeke en Vervielen beide bestaande wapenschilden en vlaggen. Het lokaal bestuur werkte sindsdien aan een nieuw wapenkundig ontwerp dat beide gemeenten verenigt.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: www.radioommeland.nl

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Op 21 mei werd een vermiste Belgische wandelaar levend teruggevonden. De 62-jarige man werd 8 dagen eerder opgegeven als vermist door zijn familie. Hij werd aangenomen in het ziekenhuis of opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert nu in een stabiele toestand. Het weerzien was heel emotioneel, vertelt een Vlaamse vrijwilliger die aanwezig was op de reddingsoperatie.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
3: Dit is Radio.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Als u op de Heijerweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld naar rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
8: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

kun je zien dat een man een kleintje heeft. Hij heeft een kinderzitje op zijn fiets. Er komt een man helemaal dronken het postkantoor binnen. Hij vraagt, mag ik 2 postzegels en neem er zelf ook 1. Een konijn zegt tegen een benzinepomp, bent u een robot? Maar de benzinepomp reageert niet. Natuurlijk niet, reageert niet, natuurlijk niet. Na 3 maal vragen nog steeds geen antwoord.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Van de Colruytwinkel aan de Mutsaardplaats in Vilvoorde heeft Dats24 een nieuwe laadplein voor elektrische voertuigen geopend. Op de parking staan voortaan 10 laadpunten verspreid over 3 snellaadpalen van 150 kWh en 2 standaard laadpalen van 22 kW. Het laadplein is toegankelijk tijdens de openingsuren van de supermarkt.

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Bedrijf Warehouses De Pauw begint aan de bouw van een nieuw bedrijventerrein langs de A12 in Willebroek. Op het gebied van bijna 60.000 vierkante meter wil WDP een site bouwen voor bedrijven in de logistiek en de productie. Dit wordt niet een zoveelste logistieke doos, maar een gebouw met veel cachet.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Het tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0473-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473-113-333.
9: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
10: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
11: Het regionale nieuws.
8: De gedetineerden in de gevangenis van Hasselt kunnen weer naar de tandarts. Dat heeft minister van Justitie Verlinde van de CD&V gezegd in de commissie Justitie deze week. Vorig jaar hielden de gevangenen nog een protestwandeling omdat ze niet geholpen werden bij tandpijn.
11: Een 19-jarige jonge man die betrokken was bij de vechtpartij in Gent, waarbij de 18-jarige Jaro zwaar gewond raakte, hoeft niet langer een enkel band te dragen. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Het parket kan wel nog in beroep gaan.
8: Roeselarenaar Christophe van Brabander heeft in Houthulst het Belgisch kampioenschap ramenwassen gewonnen. In 16,80 seconden tijd slaagde hij erin om succesvol 3 ramen te lappen. Daarmee is hij ongeveer 8 seconden sneller dan de winnaar van de eerste editie vorig jaar. Het was de eerste keer dat ik meedeed, vertelt een trotse Christophe. En het is heel goed meegevallen, want ik had de beste tijd en mag mezelf nu Belgisch kampioen noemen. Ik ben ondertussen al 26 jaar ramenwasser, dus dit is een mooie bekroning. In het centrum van Brussel zijn 6 seksshops gecontroleerd. Bij alle gecontroleerde winkels werden illegale producten aangetroffen, waarop ze werden verzegeld. Dat meldt de politie. Vorige week heeft ze bijstand verleend aan een controleactie van 6 handelszaken in het centrum van Brussel. Na afloop van de controle werd er besloten om alle handelszaken gerechtelijk te sluiten. Het is niet de eerste keer dat deze shops in het centrum verzegeld worden.
12: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liet bewolkt tot helder in de loop van de nacht drijven. Er wat wolkenvelden binnen aan de kust en vormt er zich lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
12: De grootste hit aller tijden.
14: Rock'n'roll is here to stay.
12: Dit is Radio Ommeland.
15: Rock'n'roll dreams come through.
12: 104.9 FM.

Radio Ommeland. Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zot van luchtvaart en op zoek naar unieke objecten voor de mancave, dan bedient Home Aviation uit Keulen een bedrijf van de Hasselaar Dirk Strooten en Bart de Hager op je wenken. Het maakt van oude vliegtuigonderdelen bijzondere interieurstukken en designobjecten. Ik wil luchtvaart naar de woonkamer brengen, zegt de CEO.

0: groot zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM.
1: De huldiging vrijdagavond op de Groenmarkt wilde hij het met niet zoveel woorden zeggen, maar het besluit van Wouter Franke staat vast. De slotmatch tegen KV Mechelen wordt zijn laatste als STVV-coach. Na een historisch seizoen wenkt een buitenlandse uitdaging.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: nieuwe oud-goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen. In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. In Frabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld naar rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wie sinds een tweetal weken de Nassaubrug op het eilandje in Antwerpen wil oversteken, botst op een afgesloten hek. Door dringende herstellingswerkzaamheden is de voetgangers- en fietsbrug tot einde mei dicht. Het lijkt een onbeduidend brugje, maar de impact voor de buurt is groot. Toeristen lopen verloren, buurtbewoners moeten omlopen en horecazaken zien hun klanten wegblijven. Voor ons is dit de slagader van het eilandje, aldus de horeca.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bijna 3 miljoen volgers heeft de Genkenaar Abel Bazous. Een aantal dat zeker zal stijgen nu de influencer zijn uitnodiging voor het WK voetbal op zak heeft. Het is een droom dat uitkomt. De YouTuber gaat vloggen op het WK. Mijn video is 120 miljoen keer bekeken.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Janine Bisschops, bekend als Jenny uit Thuis en als mama van Kurt Rogier in familie, onderging rond de jaarwisseling een operatie aan de knie. Ze vertoefde 6 weken in het ziekenhuis en revalideerde vervolgens thuis. Een operatie aan de knie mag je niet onderschatten, aldus de gevierde actrice. Sinds mijn thuiskomst uit de kliniek ben ik de deur niet meer uitgegaan. Opgesloten in mijn eigen huis, vrienden konden haar toch overtuigen om opnieuw een stapje in de wereld te gaan zetten.

0: voortreffelijke stuntprijzen bij Ma Rothe Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Ma Rothe in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Ma Rothe word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Alle begin is moeilijk. Maar 1000 euro aan geboortevoordelen? Stelt iedereen tevreden.
7: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
8: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Het zorgportaal van ziekenhuis AZ Delta, mijn.azdelta.be, is opnieuw volledig beschikbaar. De voorbije weken was het portaal tijdelijk offline uit voorzorg na een cyberincident bij de leverancier van het elektronisch patiëntendossier. Ondertussen zijn alle systemen weer veilig en stabiel opgestart.
0: Politiezone Limburg-Regio Hoofdstad heeft een nieuw commandovoertuig aangekocht. Door de uitbreiding van de politiezone bleek de aankoop van zo'n voertuig noodzakelijk. De op maat gebouwde Volkswagen Crafter kostte €165.000. Het voertuig zal worden ingezet bij kleinere interventies en zal ook ter plaatse gaan bij crisissituaties. Het is een uitgerust met een vergaderruimte en communicatiemogelijkheden.
11: De federale politie is op zoek naar de gevaarlijke geïnterneerde Steve de May. Een 44-jarige man die donderdag ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht in Burgt, een deelgemeente van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Het parket van Antwerpen en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem op de most wanted-lijst van de federale politie.
9: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liep bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust. En vormt er zich lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
9: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Sommige hits ontstaan op de meest vreemde plaatsen en in de meest vreemde omstandigheden. Tijdens het eten van een omelet bijvoorbeeld. Ik neem je zo'n 35 jaar mee terug in de tijd. Reginald is een jonge, ambitieuze zanger die net een platencontract heeft getekend. Zijn platenlabel heeft hij meteen gekoppeld aan een jonge tekstschrijver, Bernie. Veel haast heeft het label niet met de twee jongens. Ze moeten eerst maar even eens goed aan elkaar wennen. De samenwerking verloopt prima. Zo goed zelfs dat Bernie van amper 17 jaar bij Reginald en zijn moeder intrekt. Zoals elke ochtend zitten ze ook nu weer aan de ontbijttafel. Terwijl Bernie een hap van zijn bordje omelet neemt, begint Reginald te fantaseren. Hij zou wel eens een mooi liefdesliedje willen maken. Zo'n liedje waarin je zingt dat je dat liedje speciaal voor die ander hebt geschreven, mompelt Bernie met volle mond. Reginald kijkt verbaasd op. Dat is precies wat hij bedoelt. Bernie begint snel op de zijkant van een cornflakespak wat woorden te krabbelen. Hij laat de woorden aan Reginald lezen, die meteen razend enthousiast is. Na het ontbijt schrijft Reginald er een mooie melodie bij. En nog voor de koffie is het liedje kant en klaar. Dat liedje, dat begon aan de ontbijttafel, is al 35 jaar een klassieker. Het liefdesliedje op de zijkant van een cornflakespak werd de hitlegende van Elton John en Bernie. Your Song.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat voor de ene winkel of producent een overschot is, betekent voor iemand anders een warme maaltijd. Dat bewijst de Foodsaversregio Middenkust elke dag opnieuw. De organisatie, die sinds 2022 actief is, redde intussen al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg en verdeelde dat via meer dan 50 sociale organisaties in de regio.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Vetorpoorten, aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 2:00.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het Internationale Energieagentschap waarschuwt dat de commerciële olievoorraden snel uitgeput raken. En dat met de moeten grote vakantieuittocht op het noordelijke halfrond nog beginnen. De kans dat de benzineprijs nog verder gaat stijgen is bijzonder groot. Waarbij een vakantierit naar zonnige zuiden zal dreigen peperduur te worden.

En weten, je ziet ze gewoon als een nieuwe klant. Het enige waar je aan denkt is hun geld, terwijl je voortdurend langs ze heen kijkt. Waarom ik dit werk doe? Gewoon, ik wil ook wel eens wat geld verdienen. Ik wil ook wel eens in een mooi huisje wonen. Ik heb het al helemaal in gedachten. Een mooi plekje aan de zee. Misschien wel met een man en wat kindjes. Een echt gezinnetje. Dat lijkt me wel wat. En daarom ontvang ik elke avond weer die gezichtloze mannen. Van wie ik nooit zal weten wie of wat ze zijn. Maar ik doe alles wat je wilt. Ik dans alleen voor jou. En als je nog wat geld over hebt, dans ik nog een keer. Het maakt me niet uit op welke muziek. Als jij me maar betaalt. Met marken of dollars. Of een creditcard. Je mag het zelf weten. Hier, laat me je kraag nog even goed doen voor je gaat. Of zal ik nog een keertje voor je dansen? Alleen voor jou. Tina Turner, Private Dancer.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Bioloog Joris Everaert zag zijn smartphone vrijdag uit zijn handen gestolen worden door een slecht volk. Hij had de kuikens in het nest in de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren helpen ringen. Ik kon het eerst niet geloven, maar de vogel was er echt met mijn gsm vandoor.
2: You broke my heart. To let you know, I can really shake 'em down.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot

0: zijn we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Het regionale nieuws.
8: In Brussel hebben enkele honderden fietsers deelgenomen aan een fietsparade om aan te dringen op meer kindvriendelijke fietsinfrastructuur. Volgens de organisatie laat de verkeerssituatie in de hoofdstad niet toe dat kinderen zelfstandig de weg zouden opgaan. Het aantal fietsers in Brussel blijft toenemen, maar fietsen blijkt nog steeds weinig toegankelijk voor de allerkleinste, klinkt het bij Laetitia Serre en Cecilia Pagola, coördinatoren van Kidikal Mas.
9: Nadat Natuurpunt eerder bezwaren uitte tegen de toekomstige sporthal in Overijse, kant ook Groen zich tegen het project. De voorbije dagen verdeelde de oppositiepartij 3000 flyers, waarbij kanttekeningen worden geplaatst bij de opvang en de impact op zowel de omgeving als de gemeentekas. Een duur prestigeproject, oordeelt Jo Tollenbeek van Team 3090.
7: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn aanleggen tussen Herentals en Poedelee enerzijds en tussen Herentals en Geel anderzijds. Als die lijnen er liggen, kan de bovengrondse lijn tussen Poedelee en Mol verdwijnen.

0: voelen we wat Xink voor mensen heeft betekend en misschien nog altijd betekent. Straffe overpeinzing van Jonas Meukens, frontman van de Kempense Rockers, die het land meer dan 20 jaar geleden mochten vertegenwoordigen op de allereerste Junior Eurosong. Er was namelijk zo'n 5 jaar een streep onder de reunie met een thuiswedstrijd op Gladiolum. Het festival in het Antwerpse Olum. Die begon op de grote podia van AB en Pukkelpop en eindigde in de intieme zalen.
1: Radio Ommeland. 104,5.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
3: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee. Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
8: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
9: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 3:00.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: In Torhout is gisteravond een man gewond geraakt toen hij langs de sporen werd aangereden door een trein. Hij liep daar met twee vrienden op een verboden plek. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge bleef de hele avond onderbroken. Op de trein zaten 22 reizigers. Zij konden verder reizen met bussen. Infrabel waarschuwt opnieuw dat spoorlopige levensgevaar. Een man in Frankrijk is veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting, marteling en uitbuiting van zijn partner. Hij heeft de meeste feiten bekend, maar houdt zelf vol dat het om sadomasochistische spelletjes ging. De vrouw verklaarde dat zij jarenlang onder dwang seks moest hebben met honderden mannen. Tegen de man was levenslang geëist. De zaak kwam aan het licht nadat de vrouw haar verhaal deelde met een vriendin. In Pakistan zijn zeker 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Er zijn ook tientallen gewonden. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij kwam. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door de separatisten die de provincie willen afscheuren van Pakistan. Ze zeggen dat die was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. In die regio zijn inderdaad veiligheidstroepen actief en gebeuren vaker aanslagen op stations en treinen. En de koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters. Zij werden veroordeeld naar rellen tijdens de Afrika Cup, die in december en januari in Marokko werd gespeeld. Senegal verloor toen de Afrika Cup-titel nadat de Afrikaanse Voetbalbond de 1-0 zege omzette in een 3-0 nederlaag en Marokko tot kampioen uitriep. In Senegal is meermaals betoogd om de supporters vrij te laten. De Marokkaanse koning is nu tot dat besluit gekomen vanwege het naderende offerfeest en de eeuwenoude broederlijke banden tussen beide islamitische landen, is te lezen in een schriftelijke verklaring. Het is een zonnige dag met hoge wolkenvelden en temperaturen tot 28 graden. Ook morgen en overmorgen nog volop zon bij maximaal 30 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Man en een vrouw uit Willebroek zijn veroordeeld tot een jaar cel omdat ze cannabis teelden. De vrouw die verstek liet gaan, maakte zich ook schuldig aan de verkoop van cannabis. Voor de man is de straf met uitstel, voor de vrouw effectief.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

bij jou, Stadsradio, met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, met muziek op het muziek uit het gouden verleden, elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Terwijl ons land zijn eerste zomerdagen beleeft, maken grote delen van Europa zich op voor extreme hitte, met pieken tot 38 graden in Spanje, mogelijk 33 graden in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk blijft het in Turkije en Griekenland opvallend frisser. De weerdiensten zien één duidelijke verklaring voor de contrasten. De hittekoepel. Dat is een systeem dat de warmte vasthoudt en zichzelf versterkt, zegt weerman Frank.

0: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Vind je niet meteen wat je zoekt? Omdat je zicht verminderd is? VNZ betaalt je tot 100 euro voor je nieuwe bril of lenzen. Ah.
2: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
7: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
8: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè.
8: Ja, ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Het regionale nieuws.
13: De politie van de zone Brussel, hoofdstad Elsene, wil de supporters van Anderlecht en Union in de marge van de bekerfinale van donderdag strikt gescheiden houden. Al is het maar de vraag of dat haalbaar is met twee supportersgroepen uit dezelfde stad. De politie zal ook zichtbaar als discreet aanwezig zijn in de ruime omgeving van het Koning Boudewijnstadion. Zeker 4 Brusselse burgemeesters stappen naar het grondwettelijk hof tegen de verplichte fusie van de 6 politiezones die woensdag nog gestemd wordt in het federaal parlement. Daar zitten enkele burgemeesters bij van Les Engagés, de partij die federaal de fusie nochtans mee goedkeurt.
14: De stad Sint-Niklaas heeft een nieuw voorlopig mobiliteitsplan klaar voor de heraanleg van de kruispunten op de Steenwegen N41 en N70. Er komen onder meer een fietstunnel en extra afslagstroken. Die moeten toenemende verkeer leiden naar de site waar later het nieuwe Vitas ziekenhuis komt.
13: In Brussel belooft het Hemelvaartweekend een drukte van die welste te worden. Niet enkel landt de finale van de Croquet Cup in het Koning Boudewijnstadion. Op 16 mei kleurt de stad in alle kleuren van de regenboog tijdens de Brusselse Pride. Om dat alles in goede banen te leiden legt de openbare vervoersmaatschappij, de MEVB, extra bussen en trams.
12: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
12: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Hey! Dit is Radio Ommeland.
15: Bring the action.
12: 104.9

gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekker.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar-Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
5: Ja!

Als je oud van de groot ziet, zal er tijdens het je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Club Brugge is na een zenuwslopende 2-2 tegen KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen van België. Onze titel is een zegen voor het voetbal, zegt de coach Ivan Leko. Er waren heel wat feestjes. Daags na de titelmatch zat Hans van Aken nog steeds op een roze wolk. In Knokken gaf de aanvoerder van Club Brugge een interview, waarbij hij zegt dat hij natuurlijk ook helemaal ging uitleven. Woorden doen me heel veel. Bart Verhagen noemde hem tijdens een interview de beste speler ooit van Club Brugge. Aldus Van Aken. Alles wat we samen hebben opgebouwd in die 9 jaar dat we samenwerken, kwam er gisteren eventjes uit bij hem.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten. Rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen, waarnaast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: de fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: In Schuiverskapelle bij Tielt is de Kapellekeswandelroute officieel geopend. De nieuwe wandellus van 10 kilometer loopt langs een tiental kapelletjes. De route moet de religieuze geschiedenis van het dorp bekender maken en mensen uitnodigen tot rust en bezin.
3: Een vrouw van 19 uit Zwijndrecht is vrijgesproken voor poging tot doodslag op een man van 29 die vorig jaar haar en een vriendin fysiek had lastiggevallen op de Grote Kouwenberg in Antwerpen. Na een analyse van bijkomende camerabeelden oordeelde de correctionele rechtbank dat de vrouw uit wettige zelfverdediging handelde toen ze de dronken man stak met een mes. In Gent bezet een 40-tal gemaskerde pro-Palestijnse actievoerders het rectoraat van de universiteit. Ze drongen het gebouw binnen, kropen op het dak en brachten ook graffiti-boodschappen en spandoeken aan. Ze eisen dat de UGent alle Israëlische samenwerkingen stopzet. Het protest is al 5 weken aan de gang, maar escaleert nu.
2: In Limburg komen er 3 gezinshuizen voor kwetsbare kinderen bij. 2 openen binnenkort. Voor een derde heeft Vlaanderen nu extra middelen vrijgemaakt. Het initiatief moet kinderen uit de jeugdzorg een meer huiselijke en stabiele opvang bieden.
3: In Deurne trekken senioren voortaan wekelijks samen op gezondheidswandeling door het Rivierhof. Met het nieuwe project Mee op Stap willen u Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde ouderen meer laten bewegen en sociaal isolement tegengaan. Onderzoekers volgen de deelnemers een jaar lang op.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liet bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust. En vormt er lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.
1: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Vester in Mechelen zijn de voorbije 3 jaar samen bijna 189.000 boetes uitgeschreven. Vorig jaar is het aantal in de vergelijking met 2023 wel gehalveerd. Toch blijven er volgens oppositieraadslid Kathleen de Rover van N-VA nog uitdagingen. Zij vroeg de cijfers op.

Ook op El Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De Europese Unie en Mexico hebben vrijdag in Mexico-stad een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Zo verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. Met ook een nieuw samenwerkingsakkoord willen de twee hun samenwerking versterken in tijden van groeiende globale onzekerheid door onder meer het tarievenbeleid van de Amerikaanse regering, Chinese exportbeperkingen en de oorlog in Iran.

Het is 1977. Een Amerikaanse New Wave band heeft net de studiodeuren achter zich dichtgetrokken. Want ze zijn klaar met de opname van hun nieuwe album. Een goede plaat waarop de band één absolute favoriet heeft. Het is een liedje dat een cover is van een oude Amerikaanse hit en waarvan de zangeres voor de grap een paar regeltjes Frans in de tekst heeft gestopt. Dat klinkt erg sexy, heeft ze gezegd. De platenmaatschappij is ook enthousiast over het nummer en wil er een single van uitbrengen. Maar na een paar dagen worden ze gebeld door de Franse vestiging van de platenmaatschappij. Dat nummer van die nieuwe Amerikaanse band, met dat Frans erin, zeggen ze, dat klopt langs geen kanten. Dat Frans, dat de zangeres zingt, is grammaticaal helemaal fout. De directeur van de platenmaatschappij zit ermee in zijn maag. Moet de band nu voor schut staan met dat onzin Frans van de zangeres of niet? Hij draagt de band dan ook op om een nieuwe versie van het nummer te maken. Nu met het goede Frans. Maar de zangeres denkt er niet aan. Ben je helemaal gek geworden, zegt ze. Het nummer is goed zoals het is. En die Franse fouten, ach, alleen de Fransen horen dat. De rest van de wereld kan het toch niet verstaan. En dus wordt de single gewoon uitgebracht met alle Franse grammaticale fouten inbegrepen. En dat is maar goed ook, want dat nummer wordt een wereldhit. Of het zonder al die fouten ook een hit was geworden, dat weet ik niet. Maar de zangeres had wel gelijk. Met dat Frans klinkt de plaat net iets lekkerder. Hier is de hitlegende van Deborah, Harry en Blondie met hun doorbraakhit Denis.

0: kostenprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
7: Club Morfeo, goedemiddag.
8: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
7: Ja, we zijn al open hoor.
8: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
7: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
8: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
7: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
8: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
9: Oké, geef mijn auto-sleutels en we zijn weg.
8: Oké, kom aan, let's go.
10: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
11: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te

0: Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een dertigtal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vrije basisschool De Paarlen Lichtaart overhandigde een cheque van 1500 euro aan de VZW Feestvarken uit Lidl. De opbrengst is afkomstig van een picknick die de school recent organiseerde.
0: Dit is Radio.

Norman heeft eigenlijk helemaal geen zin. Wat moet hij nu weer doen met een project dat hij in zijn schoot geworpen heeft gekregen? Muziek schrijven voor een film waarvan hij niet meer weet dan alleen de titel? Nu heeft hij wel een groep waar hij die nummers aan kan slijten. Maar ja, om die groep nu op te zadelen met liedjes uit een halfbakken film, daar had Norman nu ook weer niet zoveel zin in. Uit verveling gaat hij vandaag eens naar een honkbalwedstrijd kijken in het stadion bij hem in

maken voor die film. Snel schrijft hij op een kartonnetje van zijn chickenburger wat ideetjes. Als hij dat kartonnetje later meeneemt naar de studio, zit het complete nummer al in zijn hoofd. Tegenwoordig, 30 jaar later, heeft hij dat kartonnetje ingelijst. Het hangt naast de tientallen gouden en platina platen die Norman met dat nummer heeft gekregen. Want het thema van de autowasseret film werd een wereldhit. Niet slecht voor een nummer dat op een tribune van een honkbalstadion begon. Car Wash van Rose Wash, de groep van Norman Whitfield.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir waarschuwt voor het hoge aantal mensen met een enkel band die onder toezicht staan van het Vlaamse Centrum Elektronisch Toezicht. Vandaag gaat het om 2099 mensen, dat is een dagrecord. Het is geen record waar je vrolijk van wordt en het einde van de stijging is voorlopig niet in zicht, zegt Demir in een persbericht. Voorbije weken werd het dagrecord kort meermaals gebroken.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op. Maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.nl.

0: Opvoer van de werken. Alle verbouwingen van chiprock tot dakwerken, elektriciteit, schilderwerken, sanitair, zowel kleine werken als grote renovaties. Bij LKE Renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het regionale nieuws.
4: Aan de Westkust heeft de politie 4 taxichauffeurs opgepakt die zich lieten betalen om transmigranten te vervoeren. Nadat de politie hen ondervraagd had, werden ze vrijgelaten. Hun taxis zijn wel in beslag genomen, zegt het parket. Het waren politiepatrouilles van Zone Westkust die eind vorige week de vaststellingen deden in 2 gemeenten.
5: Zelzate gaat een belasting invoeren voor eigenaars van tankstations. De gemeente ligt op de grens met Nederland, waar de brandstof veel duurder is. Veel Nederlanders komen daarom over de grens in België tanken. Maar inwoners klagen dat er te weinig capaciteit en parking is voorzien.
4: Bij een nieuwe controleactie aan het Heizelplateau heeft de Brusselse politie afgelopen weekend 6 voertuigen in beslag genomen. In totaal stelde de politie 13 processen verbaal op. De actie was gericht tegen zogenaamde rodeo-rijders die vaak samenkomen in de buurt van het Atonium. In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend gegaan van de nieuwe kunsthal Brusk. Burgemeester Dirk de Vouw van de CD&V is onder de indruk van het enthousiasme van vele Bruggelingen die Brusk voor het eerst bezochten. Ze zien het als een nieuwe start voor de stad, vergelijkbaar met de mijlpaal van 2002, toen Brugge culturele hoofdstad van Europa was.
5: In Gent worden jaar na jaar meer nieuwe jobs gecreëerd. Daarmee doet Gent het beter dan Antwerpen en het Vlaamse gemiddelde. De stijging komt er met dank aan de technologie- en innovatiesector, de haven en de vele start-ups. Die laatste sector is intussen 61 miljard euro waard. 1800 nieuwe jobs in Gent zijn direct gelinkt aan buitenlandse investeringen.
1: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag hoge wolkensluiers. Tijdens de namiddag wordt het erg warm. Tot zelfs 27 en plaatselijk 31 graden. Vanavond en vannacht liep bewolkt tot helder. In de loop van de nacht drijven er wat wolkenvelden binnen aan de kust. En vormt er lokaal wat nevel of mist. Minimaal tussen 8 en 17 graden.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Karel Meesters en Ellen de Munk hebben samen een zonnebril op de markt gebracht. De volledige opbrengst gaat enerzijds naar de concerten van Rien Avoir en anderzijds naar Light for the World. Die werkt aan oogzorg en inclusie voor mensen met een visuele beperking in Afrika.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Op zondag namen motorrijders wereldwijd opnieuw deel aan de Distinguished Gentleman's Ride. Het jaarlijkse evenement dat aandacht vraagt voor de mentale gezondheid van mannen en de strijd tegen prostaatkanker. Ook in de Kempen verzamelde stijlvolle motards zich voor een unieke rit ten voordele van het goede doel.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee. Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
8: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Nochtans werd verwacht dat veel mensen dat zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. De politie vermoedt dat de verhoogde politieaanwezigheid de transmigranten toch heeft ontmoedigd. Daarnaast werken politiediensten nu ook internationaal samen om de toevoer te verhinderen van bootjes en ander materiaal dat wordt gebruikt bij zo'n oversteek. In Herent, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur, ging met zijn wagen over de kop en belandde in een voortuin. Hij raakte lichtgewond en probeerde na het ongeval weg te vluchten. De politie kon hem vrij snel daarna oppakken. Er wordt nog onderzocht of hij onder invloed was van alcohol of andere drugs. In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi met 0-2. Nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Het bondsparket en de politie van Luik onderzoeken wat er is fout gelopen en wie bij de rellen betrokken was. 6 mensen zijn gisteren gearresteerd en 4 politiemensen raakten gewond. De hooligans krijgen een stadionverbod van 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is nog af te wachten. Wellicht zullen zij een aantal matchen moeten spelen zonder publiek. Het is de rest van de dag zonnig met 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag meer wolken en nog maximaal 26 graden.
0: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Na een voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht ging een groepje jongeren op de vuist met een lid van de harde supporterskern van Blauw-Zwart. Twee mannen zijn vrijdagochtend voor de Brugse correctierechtbank veroordeeld.
0: www.radioommeland.be.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: In steden zoals Kortrijk, Mechelen en Ninove gaat ook Hasselt gratis weerbaarheidstrainingen aanbieden voor vrouwen. Net zoals Ninove werkt Hasselt samen met een VZW die ontstond na de moord op Jelly van Espen.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio On.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tussen de bomen op de Bolenvest in Herentals zijn sinds recent draden gespannen. Aan de draden hangen papieren waarop de buurtbewoners vragen over de leefbaarheid van de straat stellen. We zijn geen klagers en we geloven rotsvast in dialoog, maar die levert geen oplossingen meer op, zegt het koor.
0: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio.

0: Kerken. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus? Kan het net iets draaglijker maken. Met onze Hospi Plus kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
4: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
9: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
10: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
11: Het regionale nieuws.
12: Het is prijs voor Yuri Tielemans en Amadou Onana. Met Aston Villa hebben de Rode Duivels de Europa League gewonnen. STVV keek met de glimlach mee, want in een ideaal scenario krijgt het Europees ticket van STVV voor volgend seizoen zo nog een update. In Lommel is de nieuwe fietsroute Oorlogsmomenten aan de grens geopend. De stad Lommel heeft die route gemaakt met het Nederlandse dorp Bergeijk. De route bestaat uit twee lussen van bijna 40 kilometer en verbindt in totaal 21 oorlogsmonumenten.
13: De afbraakwerken op de site van de oude bibliotheek in de Boomgaardstraat in Aalter zijn zo goed als klaar. Op de site stonden niet alleen de oude bibliotheek en de oude smidsen, maar ook het lokaal waar jongerenclub Club 70 vroeger gevestigd was. Er werd de voorbije weken dus een enorme brok nostalgie afgebroken in Aalter. De hele site werd in november 2023 verkocht. Volgens het gemeentebestuur is de vergunning ondertussen afgeleverd om op die plek een nieuwe tandartse praktijk te bouwen.
14: Een 17-jarige jongen zonder rijbewijs die drugs had genomen is kort na middernacht met een auto gecrashed op een rotonde aan de Toekomstlaan in Herentals. Dat gebeurde na een lange politieachtervolging op de E313 vanuit de provincie Limburg. De drie inzittenden raakten niet gewond.
15: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
17: Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt of helder. In de loop van de nacht drijven er wat meer wolkenvelden binnen. Minima tussen 8 en 17 graden. Morgen kan er hier en daar wat nevel of een mistbank voorkomen die echter snel oplost. Het wordt zonnig met enkele hoge wolkensluiers. In de loop van de namiddag kunnen er zich wat stapelwolkjes tevoorschijn komen. Vooral dan in het oostelijke deel van het land. Maximaal tussen 25 en 26 graden en zelfs 30 graden.

0: rood zit al aan het einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Op 21 mei werd een vermiste Belgische wandelaar levend teruggevonden. De 62-jarige man werd 8 dagen eerder opgegeven als vermist door zijn familie. Hij werd aangenomen in het ziekenhuis of opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert nu in een stabiele toestand. Het weerzien was heel emotioneel, vertelt een Vlaamse vrijwilliger die aanwezig was op de reddingsoperatie.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: dat allemaal wel gezien. Mijn baan in de stad was voor me genoeg geweest. Ik moest me dag en nacht uitsloven voor een vent van niks. En ik lag 's nachts maar te pekeren over hoe mooi het allemaal had kunnen zijn. Daarom ben ik de stad maar ontvlucht, op zoek naar een beetje geluk. Ik ben de rivier afgezakt, op zoek naar wat werk. Ik heb borden gewassen in Memphis en ik heb me afgebeuld in New Orleans. Maar ik had nog nooit al die plaatsen van hun mooie kant gezien. Totdat ik een reis had geboekt op deze koningin van de rivierboten. Want vanaf deze boot zie je de rivier en zijn havens op zijn mooist. Met die grote raderwielen die de boot voortstuwen, heeft de boot uitstraling van een koningin. Als een trotse vrouw brengt ze me op weg naar wat meer geluk. Dus als je, net als ik, de rivier afzakt, weet dan dat je altijd wel wat mensen tegenkomt aan wie je wat hebt. En wees niet bezorgd als je geen geld hebt, want de mensen aan de rivier wil je maar al te graag helpen. Dus ga met me mee de rivier op met dat prachtige schip, de Proud Mary. Proud Mary, Ike en Tina Turner.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
2: Job, daddy,
1: nice and easy.

0: ochtendprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124 050 96 06 60.

0: voor de ochtenden.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: geprivilegieerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Honderden initiatieven zijn er in Vlaanderen en toch is de vraag naar een volkstuintje nog groter dan het aanbod. Wachtlijsten tot een jaar of meer zijn geen uitzondering. En heel populair, ook in Hasselt ten uren met een wachtlijst. De volkstuintjes van de Hasselt zijn populair en niet enkel om de oogst.
0: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

0: de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie.
1: Dus de huldiging vrijdagavond op de Groenmarkt wilde hij het met niet zoveel woorden zeggen, maar het besluit van Wouter Franke staat vast. De slotmatch tegen KV Mechelen wordt zijn laatste als STVV-coach. Na een historisch seizoen wenkt een buitenlandse uitdaging.
2: Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tof.

0: en we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
7: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Vol de muziek van de jaren 80 en 90.
8: Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Aan bijzondere bieren geen gebrek in ons land, maar het bier dat Bart de Kraker uit Aalst brouwt is toch wel heel uniek. Bart heeft 2000 liter van zijn anijsbier Kraker Anijs gebouwd of gebrouwd voor de lancering op 22 mei. Hij brouwt intussen al 17 jaar zijn eigen bieren, maar het verhaal van zijn anijsbier gaat maar liefst 40 jaar terug in de tijd.

Het is gevaarlijk in deze stad. Sluipschutters liggen overal op de loer om mensen die tegen de regering zijn met één schot neer te maaien. Het geluid van de oppositie wordt niet meer gehoord, omdat hun tongen in tweeën zijn gesneden. Het lot van ruim 100.000 verdwenen mensen is onbekend. Ze zijn opgesloten in donkere gevangenissen, overal en nergens in Zuid-Amerika. En wat kunnen wij doen? Niet veel. We kunnen dicht tegen elkaar aankruipen en elkaar proberen te beschermen, maar we kunnen ook niet vechten tegen het grote kwaad. Dat is veel te gevaarlijk. Eén stap op straat kan al fataal zijn. De politie patrouilleert overal, om er zeker van te zijn dat iedereen zich houdt aan de strenge regels. Als je uit de pas loopt, word je onmiddellijk opgepakt. Het leger beheerst de wijken. Niet alleen in deze stad, maar eigenlijk overal ter wereld. In welke vorm dan ook, van New York tot Zuid-Afrika. De jonge mannen zijn allemaal gevangen genomen en gedeporteerd naar kampen in de jungle. Af en toe hoor je er eens wat over. Maar wat moet je geloven in een gebroken land als dit? Hun vaders, die ooit trotse mannen waren, buigen nu hun hoofd voor de dictators, terwijl er voor hun dochters niets anders op zit dan het de generaals en politieofficieren naar de zin te maken. Kom op, laat jij en ik doen alsof die wereld daarbuiten niet bestaat. Samen blijven we binnen en kruipen we dicht tegen elkaar aan. Op die manier hebben we voldoende bescherming en zijn we veilig voor de gevaren van de duistere nacht daarbuiten. Undercover of the Night, The Rolling Stones.

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse Defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: staan twee schapen in de wei. Zegt het ene schaap tegen het andere, koud hé. Zegt het andere schaap, zwijg, schapen kunnen niet praten. De juf vraagt, 7 en 7, wat krijg je dan, Mariette? Antwoord van Mariette, heel fijn zand, juf. Jan zegt, hoe gaat dat op je werk? Piet antwoordt, oh prima, er werken al 150 man onder me. Jan zegt, oh. Piet zegt, ja, ik werk op de tweede verdieping.
1: Hey, this is Joe Cocker.
2: Hi, I'm Gloria Estefan.
3: Hi, this is Peter Cetera.
4: Hi, this is Pat Benatar.
5: Hey, this is Meatloaf.
6: Hi, this is Kim Wilde.
7: De Gouden Hitser Lee. Dit is Radio Ommeland.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: afstanden.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet.

73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: gedetailleerde fietsroute.
1: Het regionale nieuws.
2: Ruben Mardulier, een kunstenaar die in Oostende woont, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. De Vlaams-Brabander stapte van aan de kust tot aan het Signaal de Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoogvenen heeft hij het emmertje symbolisch uitgegoten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Radio Ommeland.
3: 104.9 FM.

0: nu oud-goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
3: Oh, oké, neem maar nota sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina,

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Van aan de rand van Brugge... Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Bezoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
3: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
4: Heeft je tuin in zijn grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Het regionale nieuws.
6: In Adegem, bij Maldegem, gaat het gemeentebestuur een nieuw cultureel centrum bouwen. Een school zal het overdag gebruiken als klaslokalen. Het huidige cultureel centrum is oud en te klein. En ook de school is aan nieuwe lokalen toe. Daarom gaan ze het nieuwe gebouw in de toekomst delen.
5: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Dit is Radio

Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
5: Let's move!

0: Customprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124 050 96 06 60.

0: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Het regionale nieuws.
3: In Vraassenen, een deelgemeente van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, is een dodelijk ongeval gebeurd. Een kleine schoolbus werd in de flank aangereden door een vrachtwagen. De begeleidster van de bus overleefde de klap niet. Een onoplettendheid van de chauffeur van de schoolbus zou tot het ongeval hebben geleid. De chauffeur testte negatief op alcohol en drugs.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, neem maar nota sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbouw. Laatsters verwacht je in Club Morfeo.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: betaalt je energiefactuur. Illumen, Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Is een Radio Ommeland.
5: Bring the action.
0: 104.9 FM.

love.

0: Zandvoort de Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 1 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
4: Massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
5: 104.9 FM.

0: 0800-0333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400-73-113-333.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.